0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na vorige nacht heeft Amerika opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zou onder andere een haven zijn geraakt. President Trump had de aanval al aangekondigd en gezegd dat de voorlopige vredesdeal met de Iraniërs voorbij is. De aanvallen zijn volgens de Amerikanen nodig om schepen in de straat van Hormuz te beschermen. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin, zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Den Bosch schaft de carnavalsdonderdag af. De donderdag is officieel geen carnavalsdag, maar in Oeteldonk werd altijd al wel gefeest. Dat trok steeds meer bezoekers tot het onhoudbaar werd. Daarom wordt het nu verboden om op donderdag evenementen te houden en cafés mogen pas in de avond alcohol schenken. En voetballer Daley Blind is blij met zijn terugkeer bij Ajax. Hij ging 3 jaar geleden weg en maakte uitstapjes naar Bayern München en Girona. Dat hij nu weer terug is op het oude nest noemt hij een droom die uitkomt. Blind hoopt dat hij met al zijn ervaring een bijdrage kan leveren om Ajax weer beter te maken. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na vorige nacht heeft Amerika opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zou onder andere een haven zijn geraakt. President Trump had de aanval al aangekondigd en gezegd dat de voorlopige vredesdeal met de Iraniërs voorbij is. De aanvallen zijn volgens de Amerikanen nodig om schepen in de straat van Hormuz te beschermen. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin, zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Den Bosch schaft de carnavalsdonderdag af. De donderdag is officieel geen carnavalsdag, maar in Oeteldonk werd altijd al wel gefeest. Dat trok steeds meer bezoekers tot het onhoudbaar werd. Daarom wordt het nu verboden om op donderdag evenementen te houden en cafés mogen pas in de avond alcohol schenken. En voetballer Daley Blind is blij met zijn terugkeer bij Ajax. Hij ging 3 jaar geleden weg en maakte uitstapjes naar Bayern München en Girona. Dat hij nu weer terug is op het oude nest noemt hij een droom die uitkomt. Blind hoopt dat hij met al zijn ervaring een bijdrage kan leveren om Ajax weer beter te maken. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

1, 2. 1, 2.

0: out of my system.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na vorige nacht heeft Amerika opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zou onder andere een haven zijn geraakt. President Trump had de aanval al aangekondigd en gezegd dat de voorlopige vredesdeal met de Iraniërs voorbij is. De aanvallen zijn volgens de Amerikanen nodig om schepen in de straat van Hormuz te beschermen. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin, zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Den Bosch schaft de carnavalsdonderdag af. De donderdag is officieel geen carnavalsdag, maar in Oeteldonk werd altijd al wel gefeest. Dat trok steeds meer bezoekers tot het onhoudbaar werd. Daarom wordt het nu verboden om op donderdag evenementen te houden en cafés mogen pas in de avond alcohol schenken. En voetballer Daley Blind is blij met zijn terugkeer bij Ajax. Hij ging 3 jaar geleden weg en maakte uitstapjes naar Bayern München en Girona. Dat hij nu weer terug is op het oude nest noemt hij een droom die uitkomt. Blind hoopt dat hij met al zijn ervaring een bijdrage kan leveren om Ajax weer beter te maken. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na vorige nacht heeft Amerika opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zou onder andere een haven zijn geraakt. President Trump had de aanval al aangekondigd en gezegd dat de voorlopige vredesdeal met de Iraniërs voorbij is. De aanvallen zijn volgens de Amerikanen nodig om schepen in de straat van Hormuz te beschermen. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin, zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Den Bosch schaft de carnavalsdonderdag af. De donderdag is officieel geen carnavalsdag, maar in Oeteldonk werd altijd al wel gefeest. Dat trok steeds meer bezoekers tot het onhoudbaar werd. Daarom wordt het nu verboden om op donderdag evenementen te houden en cafés mogen pas in de avond alcohol schenken. En voetballer Daley Blind is blij met zijn terugkeer bij Ajax. Hij ging 3 jaar geleden weg en maakte uitstapjes naar Bayern München en Girona. Dat hij nu weer terug is op het oude nest noemt hij een droom die uitkomt. Blind hoopt dat hij met al zijn ervaring een bijdrage kan leveren om Ajax weer beter te maken. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het UWV-kantoor in Amsterdam worden voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. En dat terwijl er een groot tekort is aan artsen die beoordelen of iemand door ziekte nog kan werken. Onder meer het AD schrijft dat de opleiding is stilgezet na meldingen van een onveilige werksfeer. Jonge UWV-artsen voelen zich geïntimideerd. De politie heeft sterk het idee dat Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van telecomprovider Odido, meldt nu.nl. Iemand belde het bedrijf op met het verhaal dat hij zogenaamd IT-medewerker was en hij sprak goed Nederlands. Na dat gesprek in februari werden de data gestolen van miljoenen klanten. Amerika heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. Op allerlei plekken waren gisteravond explosies. De Amerikaanse president Trump had al gezegd dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Hij houdt Iran verantwoordelijk voor de aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz. En een bijzonder, maar ook gevaarlijk cadeau voor premier Jette op de NAVO-top in Turkije. Hij kreeg van de Turkse president Erdogan een pistool met zijn naam erin gegraveerd. Er zat ook een doosje kogels bij. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. En dan het weer van Weer Online. Vandaag kan het op veel plekken eerst nog bewolkt zijn. Daarna overal zon, het eerst in het zuiden. En het wordt 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velsen Noord in Noord-Holland is vannacht brand geweest in een aantal vakantiehuisjes. Daarbij zou iemand gewond zijn geraakt en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een aantal huisjes aan weerskanten van de brand is ontruimd. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend, er wordt nog nageblust. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer op, melden het AD en Eén Vandaag. De toezichthouder heeft veel meldingen gekregen over een onveilige werkcultuur. Leerlingkeuringsartsen voelen zich geregeld geïntimideerd. De zaak intern oplossen lukte niet. Bij de hack op telecombedrijf Odido waren Nederlandse criminelen betrokken, zegt nu.nl. In februari kwamen gegevens van miljoenen klanten in verkeerde handen terecht na een inbraak op het Odido-netwerk. Waarschijnlijk nadat iemand de klantenservice had gebeld en zei dat hij van de IT-afdeling van Odido was. Amerika heeft vannacht weer aanvallen op Iran uitgevoerd en zegt 90 militaire doelen te hebben geraakt, zoals luchtverdedigingssystemen en opslagplaatsen voor raketten. Iran heeft teruggeslagen door bases van Amerika in Bahrein en Kuwait te bestoken. Gisteren had president Trump al gedreigd Iran nog harder aan te gaan pakken. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is er in het noorden en oosten van het land veel bewolking, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velzen-Noord zijn vannacht 6 strandhuisjes afgebrand. 1 persoon heeft brandwonden opgelopen en ligt in het ziekenhuis, zegt de brandweer. Meerdere huisjes in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak is niks bekend. Er zijn in de eerste helft van dit jaar bijna 10% minder personenauto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit onderzoek. Toyota's blijven het populairst onder dieven. De Renault Captur is een sneller stijger. In tegenstelling tot auto's werden brommers juist vaker gestolen. De politie denkt dat Nederlandse criminelen achter de grote hack bij Odido zaten. De inbraak in de computersystemen gebeurde namelijk nadat een man die Nederlands sprak de klantenservice van Odido had gebeld en deed alsof hij van de IT-afdeling was. De politie overweegt nu de stem van de man openbaar te maken in de hoop dat iemand hem herkent. En een flinke domper voor Marokko, dat vanavond in de kwartfinales van het WK tegen Frankrijk speelt. Oud-PSV'er Ismaël Sarbari kan niet meedoen omdat hij nog last heeft van een blessure in zijn dijbeen. Sarbari is belangrijk voor de Marokkanen. Hij scoorde dit WK al 3 keer. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is er in het noorden en oosten van het land veel bewolking, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Here comes the music.
6: Okay, all you need is some patience and a little practice, and you'll soon be disco dancing with the best. Let's start with the basic 2-beat turn. I'll count it for you like this.

0: momento. Viva l'amore, non passerà.
1: Ice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Ice Radio. The alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na de brand in 6 strandhuisjes bij Velsen Noord zijn volgens regionale media 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Eén had brandwonden, de ander, een brandweerman, was bevangen door de enorme hitte. Voor zover bekend wordt na de brand niemand vermist. Hoe het vuur is ontstaan is onduidelijk. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 10% minder auto's gestolen dan in de eerste helft van vorig jaar, blijkt uit onderzoek. De Toyota's Corolla Cross en RAV4 zijn het populairst bij dieven, maar ook de Renault Captur wordt steeds vaker gestolen. De Kia Sportage viel uit de top 3. Je telefoon beveiligen met gezichtsherkenning is niet echt een goed idee. De Consumentenbond heeft het getest en ongeveer 3/4 van de telefoons was te foppen door een foto voor het scherm te houden. Een paar jaar geleden trapten veel minder telefoons in dat trucje. Telefoons van Apple en Google zijn wel veilig. En een maand na de start hebben al meer dan 1 miljoen mensen rondgekeken in de digitale schatkamer van Beeld en Geluid, waar veel oude tv-uitzendingen terug te vinden zijn. Mensen zoeken vooral naar oude jeugdseries zoals Floris, Zwiebertje en Q&Q. Bij de webpagina's over personen wint André van Duin. En dan het weer van Weer Online. In het noordoosten blijft het nog even bewolkt, maar vanmiddag is het overal zonnig. Er zijn wel flinke verschillen in temperatuur. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is in het afgelopen kwartaal een recordaantal huizen te koop gezet. Volgens makelaarsclub NVM komt dat door de seizoenspiek die we vaker in het voorjaar zien, maar ook doordat er nog altijd veel huurwoningen worden verkocht. De gemiddelde prijs van een bestaand huis steeg weer naar iets meer dan €500.000. Na de grote brand die 6 strandhuisjes in Velsen-Noord in de as legde, ligt nog 1 persoon in het ziekenhuis met brandwonden. Een brandweerman werd daar ook heen gebracht omdat hij was bevangen door de hitte. Maar hij is inmiddels weer thuis. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. Telefoons die je van het slot kunt krijgen met gezichtsherkenning zijn makkelijk te misleiden. De Consumentenbond heeft het geprobeerd en 3/4 van de telefoons ging van het slot als je een foto voor het scherm hield. Wie geen risico wil lopen, kan er het beste eentje kopen van Apple of Google. Die zijn het veiligst. En ABN AMRO heeft niet goed gecheckt of klanten geld aan het witwassen waren en is daarvoor op de vingers getikt met een boete van €8,5 miljoen. Volgens de Nederlandse bank greep ABN AMRO niet in bij verdachte zaakjes. Bijvoorbeeld als iemand veel geld contant opnam of toch probeerde zaken te doen met Rusland, terwijl dat niet mag. En dan het weer van Weer Online. De zon komt steeds vaker door, maar in het noordoosten blijft het deze ochtend nog bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig, bij temperaturen van noord naar zuid tussen 21 en 29 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Mellis Morning Mix.
5: We beginnen meteen, want ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we gewoon plaat aan elkaar lullen. Kan die?

0: Oeh, leuk, leuk, leuk. Spandau Ballet in de chant number one. Hey, goedemorgen. En hartelijk welkom op Ice Radio. Fijn dat je ons weer gevonden hebt. Geen playlist, maar passie. Dat is ons motto, ons uitgangspunt. Format Free Radio, waar je lekker mag draaien, waar je zin in hebt als programmamaker. En ja, dit programma heet Melle's Morning Mix. Mijn naam is Melle. Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert. Dat kan elke donderdagochtend tussen 10 en 12. En ook deze week heb ik weer een gloednieuwe editie voor je. En die wordt dan zondagmiddag tussen 5 en 7 herhaald. Dus het zou ook zomaar zondagmiddag kunnen zijn op dit moment. Hè. Ik hoop dat het goed met je gaat. We praten zo direct wel even bij. Vertel ik je ook wat er allemaal aan vaste items in dit programma zit. Geen grote verrassing als je vaker luistert. Wat misschien wel een verrassing is, dat is de nieuwe Icebreaker. Dat is een heel bijzonder duo. Leuk dat dat bij elkaar is gekomen. Chaka Khan en Snoop Dogg en Boogies in My Soul.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

David Bowie en Suffragette City. Krijg ik nooit genoeg van David Bowie. En daarvoor de nieuwe Icebreaker. Een leuk duo, Chaka Khan en Snoop Dogg. En Boogies in My Soul. Ja, misschien is die wel uitgekozen, die nieuwe Icebreaker. Met het oog op het North Sea Jazz Festival. Wat eraan zit te komen. Morgen, zaterdag en zondag vindt dat plaats in Rotterdam Ahoy. Nou, ik weet niet of Snoop Dogg er ooit geweest is trouwens. Maar Chaka Khan die heeft er meerdere malen gestaan. Hey, goedemorgen. Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert. Ice Radio, Mellis Morning Mix. Ik hoop dat het goed met je gaat. Er hebben al, of er heeft in ieder geval al een regio in Nederland vakantie. Ik weet niet welke. Maar misschien geldt dat wel voor jou. Misschien ben je wel met vakantie al. Of heb je in ieder geval lekker vrij. Ja, of zit je te puffen in een kantoortuin. Of misschien wel thuis. Hoe dan ook. Ik hoop dat ik je de komende 2 uur een beetje kan vermaken. Met fijne liedjes die ik in mijn digitale koffer heb gegooid. Hoe de keuzes uitpakken, weet ik niet. Wat kan ik je wel vertellen? Nou, bijvoorbeeld dat we een ice-icoon hebben van Van Halen. Daar ga ik een track van draaien. Verder heb ik natuurlijk het Prince-moment. Monica Leijen, weet ik niet of ik die te pakken krijg. Paul Gumi, die is ook met vakantie. Dat lukt ook niet, maar die heeft wel een liedje doorgegeven in het kader van Paul's platenkast. Verder heb ik natuurlijk de Pimpam-plaat. En het boekje van Robert Lodge heb ik ook weer bij me. En verder fijne liedjes. Dit nummer draai ik al een aantal weken. Het is een Engelse DJ/producer. Zijn naam is Bless. En ik blijf dit lekker vinden. Het heet Terms and Conditions.

Ja, vroeger zou je zeggen een nieuwe single van. Nou, dat kun je tegenwoordig niet meer zo zeggen. Hè? Het is een vrij recente Spotify track. Zo moet je het maar een beetje zien. Nothing But Thieves en Evolution. En daarvoor zat Bless, die Engelse producer DJ, Terms and Conditions. Heerlijke danceplaats vind ik dat. Draai ik al een aantal weken. Eens even kijken, dames en heren. Ik heb het boekje van Robert Lodge weer bij me met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. Leuk om een verhaal met je te delen en dan een bijbehorende plaat te draaien. Ik wou het even met je hebben over Guns N' Roses en dan specifiek over de bassist van Guns N' Roses, Duff McKagan. Die sloeg namelijk, en ik weet niet of je dat weet, in 2012 een opvallende nieuwe weg in. Hij was al een tijdje weg bij Guns N' Roses en kwam later ook weer terug. Maar in 2012 ging hij naast zijn optredens met zijn toenmalige bands Walking Papers en Loaded, ging hij zich bezighouden met de financiële belangen van collega-muzikanten. Nadat hij eerder bij Guns N' Roses was gestopt, volgde McKagan een opleiding aan een business school en daarna richtte hij een adviesbureau op dat artiesten helpt met financiële zaken. Hij waarschuwt bands voor valkuilen en oneerlijke contracten, zodat muzikanten uiteindelijk meer overhouden aan wat ze verdienen. Ja, dat is een bekend verhaal, hè? Dat met name beginnende artiesten natuurlijk destijds door die platenmaatschappijen nog wel uitgeknepen werden. En misschien vandaag de dag nog wel een beetje. Maar goed, die hele distributieketen is nogal veranderd. Maar Duff McKagan van Guns N' Roses die trok zich dat aan en volgde een relevante opleiding en werd adviseur voor artiesten op het gebied van financiën. Wist ik niet. Leuk weetje over Duff McKagan van Guns N' Roses. Ja, dan draai je natuurlijk iets van Guns N' Roses, kan ik me voorstellen. En in dat geval kies ik voor Yesterday's.

Cheer on a Bice Radio en Don't. Dat is een lekkere break, zoals DJ's dat noemen. Als je ergens een avondje liedjes staat te draaien en je wil van het ene genre naar het andere over bijvoorbeeld, dan moet je een beetje een plaat hebben die een break is. En Don't van Ed Sheeran, die leent zich daar uitstekend voor. Normaal gesproken op dit tijdstip in dit programma Monica Leijen in het kader van meer vrouwen op de radio. En Monica introduceert dan vrouwelijke vocalen. Maar ja, dat lukt allemaal even niet. Volgens mij heel warm bij haar op kantoor. Misschien zit ze wel thuis, weet ik niet. Maar wel nog aan het werk. En even niet in staat om aan de telefoon te komen. Dus ja, ze zegt zoek zelf maar wat leuks uit. En dat heb ik gedaan. Dat klinkt zo van kijk mij eens. Maar wat ik nu ga draaien vind ik echt fantastisch leuk. Het is een Franse band, Lerita Mitsuko. En die hadden één bescheiden hitje in Nederland. In België en Frankrijk was het een gigantische hit in de jaren 80. En de zangeres van die band heet Catherine Ringer. Ze is een componist, multi-instrumentalist. Heeft vroeger ook nog in erotische films gespeeld. Ik geloof niet echt pornografisch, maar toch wel redelijk erotisch. En zij is een van de oprichters van dit gezelschap. Lerita Mitsuko. En als je het hoort, dan denk je, oh ja, dit zegt me ergens nog wel wat. Lerita Mitsuko en Marcia Baila. Met de groeten van Monica Leijen.

0: gelijk nog maar wat meer vrouwen op de radio. En wat voor een vrouw. Sky Newman en Man of the House.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice-icoon.
0: Het debuutalbum van Van Halen. Ja, ik hoef je niet te vertellen over het Nederlandse randje wat deze Amerikaanse band heeft natuurlijk. Hè. Februari 1978 kwam het uit. Het was overdonderend. Running with the Devil stond erop. Die cover van The Kings, You Really Got Me Now. Dat fantastische Eruption stond erop. En deze. En die draai ik voor je. Van Halen en Ain't Talking About Love. Ice-icoon van deze week. We'll

0: Petite Mellet, zo heet deze dame. Ze is Frans, dat zal je niet verbazen als je haar naam hoort. Maar ze woont in Los Angeles. En 2015 was het alweer. 11 jaar geleden dat ze een bescheiden hitje had met dit nummer. Met name in Engeland. Ik heb het toen heel veel gedraaid, want ik vond het zo'n heerlijke zomerse dance track. En dat vind ik het eigenlijk nog steeds. Baby Love, zo heette dat.
1: He's not here physically, but through his music he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Het was 1985. Het grote succes van Purple Rain was daar. En toen kwam Prince met een nieuw album. En daar wilde hij eigenlijk helemaal geen singles van laten trekken. Maar ja, dat bepaalde hij niet. Dat bepaalde Warner Brothers. Dus na een maand of vier werd besloten om uiteindelijk toch maar een single uit te brengen. En dat werd dit nummer. En dat ging rechtstreeks naar nummer 1 in Amerika. Prince and the Revolution en Raspberry.

0: Fijn nummer van Jack White, G.O.D. en The Broken Ribs. Icy Calm van een paar weken geleden.
1: In the evening when the sun go down, when there ain't nobody else around. This Wolfman Jack reminded you it's disco time.
2: Ice Radio.
1: Hey, Ice. Show it, baby.
0: De temperaturen zijn al aangenaam en ze worden nog veel aangenamer en lees warmer de komende dagen. Dus nou, we doen de beats per minute een beetje op een aangepast niveau. Sister Sledge en Thinking of You. Tot aan het nieuws en daarna ben ik bij je terug voor deel 2 van Mellis Morning Mix. Home hier op Ice Radio. Tot zo.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Mensen met overgewicht worden vaker gediscrimineerd bij het zoeken naar een baan. Ze worden ook meer gepest en komen lastiger hogerop, blijkt uit onderzoek van een kennisinstituut. Dat noemt de uitkomst zorgelijk. Je gewicht heeft niets te maken met hoe goed je bent in je werk, zeggen de onderzoekers. Ze roepen bazen op tot actie. Het oplaaiende geweld tussen Amerika en Iran zorgt dat het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz weer stil ligt. En dat zorgt voor hogere brandstofprijzen. Benzine en diesel zijn vandaag zo'n 3 cent per liter duurder geworden, zegt United Consumers. En dat terwijl de olieprijs juist iets was gedaald. Nu Oranje niet meer meedoet op het WK voetbal, zien ze bij boekingsplatform Natuurhuisje ineens een piek in het aantal boekingen. Alsof mensen gewacht hebben met het plannen van hun vakantie tot we uit het WK lagen, zegt een woordvoerder. In de week na de uitschakeling steeg het aantal boekingen met 50%. En het kabinet gaat volgens de Telegraaf niet in op het aanbod van Corendon en TUI om het regeringstoestel over te nemen. Dat is een Boeing en KLM doet dat type toestel eruit. Het gevolg is dat het toestel verkocht moet worden en er iets nieuws moet komen. Zonde, zeggen Corendon en TUI. Wij vliegen nog wel met Boeing, dus laat ons het voortaan doen. En dan het weer van Weer Online. De zon komt steeds vaker door, maar in het noordoosten blijft het deze ochtend nog bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig, bij temperaturen tussen 21 en 29 graden. Ook de komende dagen zomers en warm. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Mellis Morning Mix.
5: Set him up, viewers.

0: Wat een fijne energie zit er in deze plaat. Een klassiekertje wat mij betreft hoor. The Wombats en Tokyo. En daarmee is de kop eraf. Uur 2 van Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Hartelijk welkom als je net inschakelt. Ik hoop dat je gezellig blijft tot een uur of 12 of tot een uur of 7 als je op de donderdag op de zondag luistert naar de herhaling. Wat heb ik allemaal nog voor je? Nou, Paul Goulmy die is met vakantie. Die heeft wel een liedje doorgegeven uit Pauls platenkast. Maar ik weet niet wat hij aan het doen is. Misschien zit hij wel in een hele andere tijdzone. Maar hij is niet aan het werk. Hij is lekker met vakantie. Dus laat hem maar even lekker. Ik heb de Pimpan plaat voor je. En wat heb ik hier allemaal liggen? In mijn digitale koffer. The Beaches, Marcus Miller, Editors, Olivia Dean. Enfin, blijf lekker luisteren. Dan merk je vanzelf hoe de keuzes uitpakken. Nieuwe muziek heb ik ook. Dit is alweer een tijdje uit. Het zit in de film The Devil Wears Prada, deel 2. Leuke film en ook leuke muziek van Shanna Spyro, Material Lover.
1: Wij zijn Ice Radio.

0: darling, can I buy you a couple of drinks? Looking for Mr. Goodbar? Here he is. Wait a minute, I've got it. You're an Italian.
1: Huh? You're Jewish?
0: Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine.
2: Ja, dat lachje op het eind. Frank Zappa en The Dancing Fool was een van mijn eerste singeltjes die ik kocht eind jaren 70. Ik heb ze ooit allemaal genummerd. Volgens mij zat hij bij de eerste 10. Dancing Fool. En ik weet nog goed dat op de achterkant van dat singeltje reclame gemaakt werd voor de LP waar het vandaan kwam. Shake Your Booty. En ik kende Frank Zappa helemaal niet zo goed, maar ik vond dit zo'n heerlijk nummer. Het is nooit verder gekomen dan de tipperade. En daarvoor de Shanna Spyro, A Material Lover uit die film. Ik zei het al, The Devil Wears Prada. Leuke film met Meryl Streep, die ook in deze tweede editie van die film weer geweldig speelt. Het is misschien niet echt bioscoop weer, maar als je nog eens een keer een verloren avondje hebt, dan is dat de moeite waard. Hey, ik was van de week door mijn eigen collectie aan het gaan en dan zet ik meestal mijn collectie op shuffle en dan komt er nog alles wat langs. En ik kwam een samenwerking tegen van Junte Uiterwijk van de Nederlandse band Opgezwollen en Tjeerd Bomhoff van de Nederlandse band Voiced. Dat wist ik allemaal niet op mijn hoofd. Heb ik even opgezocht voor je. Styx en Dazzle Kid. En ze noemen zich Dazzled Styx. En die hadden midden in de jaren 10 hadden ze wat succes. Hebben ze zelfs in de AFOS Live toen de Heineken Music Hall opgetreden. En op Lowlands en zo. En dit was een volgens mij zelfs een klein top 40 succesje. En ik vond dit leuk. Het heet The Tunnel. Styx en Dazzled Kid. Yeah.

Ik zeg dat wel eens vaker, dat ik een bepaald liedje al heel lang, wekenlang in mijn digitale koffer heb. En dat ik er maar niet toe kom om het te draaien. Dat was bij Lisa Stansfield ook het geval. Die heb ik misschien zelfs wel begin van het jaar al in mijn digitale koffer gestopt. En vandaag eindelijk gedraaid voor je. All Around the World, de nummer 1 hit uit 89. En ja, dat zat een beetje in de acid jazz hoek, weet je. Die lekkere lome beats van Neely Hooper en Jazzy B en zo uit Engeland. Die hadden hier niks mee te maken overigens, maar daar werd wel lekker op voortgeborduurd. Ik heb even gekeken hoe het eigenlijk is met Lisa Stansfield, want dat vraagt me dan wel eens af. Hoe zou het zijn met? Heel actief is ze niet meer. De laatste album dateert van 2018, maar het gaat goed met haar en ze is inmiddels een jaar of 60. Eens even kijken. Normaal gesproken heb ik nu een lijntje met Paul Goumi in het kader van Paul's platenkast. En de afgelopen weken heeft Paul ons steeds getrakteerd op voetbalgerelateerde liederen. En daar is hij denk ik zelf ook wel een beetje moe van geworden. Nee, onaardig om te zeggen. Nee, Paul is met vakantie. En ik weet niet precies waar hij zit. In Europa of daarbuiten, hoe dan ook. Hij zegt, joh, ik sla even over. Maar hij heeft wel een liedje aangedragen via de app. En ja, dat komt rechtstreeks uit Paul's platenkast. Het is van een band die al sinds 1964 bestaat. En in de jaren 70 en vooral 80 en misschien ook nog wel 90 heel veel lekkere dansvloerhits heeft gemaakt. En dit was van het album Ladies Night. Dat was eigenlijk de grote doorbraak. En dat kwam zeker ook door de samenwerking met Deodato. Emir Deodato voor de insiders. Ladies Night kennen we allemaal. Dit was de andere single van het album Cool and the Gang. En 2.

een filmpje op social media voorbij komen. Dat vond ik erg grappig. Een DJ die met zijn vinger boven de startknop van een mediadek stond. En ja, hij keek naar de camera zo van, joh, moet je opletten wat er gebeurt als ik met mijn vinger op dat knopje druk. En nou, hij drukte op het knopje en vervolgens startte die het nummer in wat ik zojuist draaide. Man I Need van Olivia Dean. En het was op een buitenlocatie en daar stonden, weet ik veel, honderden mensen. En vooral dames. En die gingen ter plekke allemaal uit hun dak en zingen, meezingen. Alleen maar met een druk op de knop. Fantastisch liedje, Olivia Dean en The Man I Need. Zo direct heb ik nog de Pimpan plaat voor je. Maar eerst even terug in de tijd met Fleetwood Mac en Tusk.

Ik heb nog Call It In mijn hoofd van de editors, maar dit is alweer een nieuwe track en die heet The Rush. En die is ook weer lekker. Ja, kan niet anders concluderen. Ja, kan wel anders concluderen, maar dat wil ik natuurlijk niet, want ik hou er wel van. Dames en heren, hoogste tijd voor de Pimpamplaat. Je weet hoe het gaat. Ik heb een digitaal Pimpampet-schijfje hier. Daar draai ik 3 letters mee. Die voer ik in de computer. En dan krijg ik alleen maar titels van liedjes met die 3 letters en die volgorde op mijn scherm. En daar kies ik dan ter plekke een liedje uit. Kan van alles zijn, hè? Ik weet het ook niet. Vorige week kwamen we uit bij Manke Nelis. Ik weet niet meer wat de lettervolgorde toen was. Maar dat ging over kleine jodeljongen. Ja, daar zitten 3 letters achter elkaar in die toevallig de uitkomst waren van de Pimpamplaat. Eens even kijken. De eerste letter heb ik gedraaid. Dat is de W van Willem, 3 vingers in de lucht. En dan kom ik op 3710 liedjes uit deze database, waar ongeveer 20.000 liedjes in zitten. 3710 liedjes met een W in de titel. De tweede letter is de I. De I van Isaac. W-I. Dan zit ik op 613. 613 liedjes met een W en een I. En dan wil je natuurlijk weten wat dat dan allemaal een beetje is. Nou, alles met with or widow. Of wind natuurlijk. En wat hebben we nog meer voor veel voorkomende? Will. Dat is het wel zo'n beetje. Wine heb ik ook nog heel veel. 613, even kijken. De derde letter is de U van Utrecht. Wii U. Nee. Oh, dan zak ik in 1 keer naar 0. Geen enkel liedje in deze database met een W, een I en een U achter elkaar in de titel. De U gaat weg. Ik draai opnieuw. En dat is dan de M van Melle. De M van Melle. De M van Marie. Wim. Wim heb ik. W-I-M. Dan heb ik 4 liedjes. 4 liedjes. En dat gaat allemaal over zwemmen. Swim. Swim. Night Swimming van R.E.M. heb ik. Swimming Into Deep Water van Don Rosenbaum. Oh, dat is een heel vrolijk oud liedje. Swim With Sam. Dat is best een... Oh, dat is best mooi. A Balladeer. Een Nederlandse band volgens mij, toch? Ja. Moeilijk. Nee, ja, dan kies ik toch voor deze. Waarom? Omdat ik het een lekker liedje vind en omdat ik het lang niet gehoord heb. Het is Madonna. En volgens mij is dit van Confessions on the Dance Floor Part 1. En Part 2 zit eraan te komen, hè? Of is net uit, weet ik niet eens. Dit is Madonna en Swim. De uitkomst van de Pimpamplaat. De W, de I en de M achter elkaar. Zo is het spel en zo wordt het gespeeld. Thank you.

Ja, dan is het stiekem. Als niemand het te weten komt, dan is het stiekem. Maan en Goldband en stiekem. Ik zei het eerder al. Morgen, vrijdag en zaterdag en zondag is het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Als je zondag luistert, dan is het de laatste avond bezig op dat moment. Ik moet zeggen, de grote namen, de echt grote namen, die ontbreken een beetje de laatste jaren. Op een of andere manier hadden ze volgens mij jarenlang het idee, de afgelopen jaren, van nou, het raakt toch wel uitverkocht. Maar dat is dit jaar niet zo. Nee, er waren tot op het allerlaatste moment nog steeds kaarten te koop. Nou, misschien dat ze volgend jaar toch weer wat anders mogen programmeren. Hoe dan ook, om een beetje in de sfeer te komen. Marcus Miller featuring Anderson .Paak en Dang. I can't keep on losing you over complications.

0: coming back to you.
1: Uit Canada komen ze, een all-female band, The Beaches en Edge of the Earth. Het zit me toch niet helemaal lekker. Ik heb geleerd van Dennis Hoebe nooit op fouten terugkomen, want radio is vluchtig. Maar ik zei een paar platen geleden bij de Pimpan Plaat dat Swim van Madonna van Confessions on the Dance Floor komt. En dat is helemaal niet waar. Het komt van Ray of Light. Daar werd ik op subtiele wijze op gewezen, zullen we maar even zeggen. En ja, ik wil toch correct zijn in mijn muzikale informatieoverdracht. Eens even kijken. Ik heb nog één liedje voor je. En dan zit deze editie er alweer op. En dit is ook weer zo'n lekkere disco dance classic om mee af te sluiten. Stone heet het gezelschap. En het nummer heet Time. Dank voor het luisteren. Ik hoop dat je dat volgende week weer doet.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een ziekenhuis in Portugal is de Britse zangeres Bonnie Tyler overleden. Ze lag al een poosje in een kunstmatige coma na een darmoperatie. Tyler had vanaf de jaren 70 hits als Lost in France en Total Eclipse of the Heart. In 2013 deed ze met weinig succes mee aan het Eurovisie Songfestival. Bonnie Tyler was 75 jaar. Vergeleken met 25 jaar geleden verbruiken we nu heel wat minder energie, terwijl er meer mensen zijn bijgekomen. Het CBS komt uit op een daling van 20%. Dat we minder energie gebruiken komt niet alleen doordat de industrie er zuiniger mee omspringt, maar ook doordat auto's minder verbruiken en huizen beter geïsoleerd zijn. Kleine en middelgrote instellingen in de verslavingszorg doen hun werk niet goed, vindt de inspectie. Ze houden zich niet aan de richtlijnen om iemand te behandelen en gaan hun eigen gang. Ze kunnen volgens de inspectie hun kwaliteit verbeteren door samen te werken met grotere instellingen die verslaafden helpen. En in Huizen in Noord-Holland moet een heel blok van 8 woningen plat na een dodelijke explosie en brand vorige week, meldt de regionale omroep. De impact van de klap was zo groot dat de andere huizen niet meer veilig zijn. De woningcorporatie is op zoek naar vervangende woonruimte. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten kan nog wat bewolking blijven hangen. Het is van noord naar zuid 22 tot lokaal 30 graden. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen en ook de komende dagen zomers en warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In steeds meer plaatsen in ons land hebben ze het gehad met Duitse windmolens net over de grens. Ze staan te dicht in de buurt van Nederlandse huizen, is de kritiek. Ook zijn er zorgen over de natuur en bouwplannen, meldt Nieuwsuur. Tientallen windmolens van 70 meter worden bijna 4 keer zo hoog. Het aantal huishoudens in ons land met een tv-abonnement daalt. Er wordt vaker gekeken via streamingdiensten. Aanbieders van live tv kunnen ondanks prijsverhogingen dat verlies aan klanten niet opvangen, zegt een marktonderzoeker. Wie nog live tv kijkt, doet dat vooral via de kabel, maar er zijn ook steeds meer glasvezelgebruikers. Steeds meer vrouwen die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse wagen zich aan de langste afstand, waarbij je 50 kilometer per dag loopt. Dit jaar zijn het er bijna 2100, goed voor een vijfde van alle 50 kilometer lopers. Vrouwen mogen hun afstand zelf kiezen. Voor mannen tussen de 19 en 49 is de 50 kilometer verplicht. En om de wedstrijd van vanavond tegen Frankrijk te beïnvloeden, hebben Marokkaanse fans een berucht recept uit de kast getrokken. Herrie maken bij het Spelershotel. Met z'n honderden waren ze naar het hotel in Boston gegaan om daar te trommelen, te toeteren en vuurwerk af te steken. Na ingrijpen van de Franse beveiliging vertrokken ze. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten kan nog wat bewolking blijven hangen. Het is van noord naar zuid 22 tot lokaal 30 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen en ook de komende dagen zomers en warm. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nieuwe huizen die worden gebouwd sluiten niet aan bij de wensen van kopers. Die willen huizen op de grond, terwijl er juist veel nieuwe appartementen worden aangeboden, zegt makelaarsvereniging NVM. Die denkt dat makelaars meer inspraak moeten krijgen bij bouwplannen. Dat voorkomt mismatches en stuurt doorstroming, is het idee. In de buurt van een Iraanse kerncentrale zijn explosies gehoord. Volgens staatsmedia zijn die het gevolg van een Amerikaanse luchtaanval. Het is niet duidelijk hoe dichtbij de bommen bij de centrale zijn ingeslagen. Afgelopen nacht viel Amerika militaire doelen in Iran aan, waarop weer tegenaanvallen kwamen. Het busvervoer in Flevoland en delen van Gelderland en Overijssel dreigt te verdwijnen wegens geldgebrek. Vervoersbedrijf EBS heeft daarom de provincies gevraagd bij te springen. Sinds een paar jaar verzorgt EBS het vervoer in delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Omdat dat eerst niet goed ging, kreeg het bedrijf een boete van 3,5 miljoen. En de Britse premier Starmer heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Hij noemt haar een iconische artiest en liet via een woordvoerder weten dat zijn gedachten bij Tylers familie en vrienden zijn. Bonnie Tyler overleed gisteravond in een Portugees ziekenhuis. Ze was 75. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noordoosten is het nog bewolkt en de temperaturen liggen tussen de 22 en 30 graden. Morgen start in het noorden grijs, daarna schijnt overal de zon en het is opnieuw zomers warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Thijs Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Een lange celstraf voor een liquidatie in het Zeeuwse Ritten. Daar werd 2 jaar geleden een man doodgeschoten en een andere man raakte zwaar gewond. De schutter moet 27 jaar de cel in. Hij had beide slachtoffers in hun auto naar een buitengebied gelokt. De rechter sprak van een kille liquidatie en een poging daartoe. Een wijkagent uit Tilburg komt voorlopig vrij. Hij werd begin dit jaar opgepakt omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Maar hij voelt zich niet veilig in de gevangenis. Hij zegt dat medegevangenen hem met iets scherps wilden doden. De rechter gelooft hem en laat hem nu onder allerlei voorwaarden vrij. 14 Europese landen, waaronder Nederland, hebben afgelopen dagen meegedaan aan een mega-operatie tegen drugsmokkel op zee. Bijna 700 schepen werden gevolgd en 100 schepen werden ook echt gecontroleerd. De douaniers vonden 450 kilo coke en ook zijn 5 mensen opgepakt. En in Frankrijk is volgende week dinsdag een nationale feestdag, 14 juillet. En het is traditie om dan vuurwerk af te steken. Maar dat mag dit keer niet in sommige plaatsen, omdat het zo droog en heet is. Het gaat vooral om regio's in het zuiden. Frankrijk is bang dat vuurwerk nieuwe natuurbranden veroorzaakt. Het weer nu van Weer Online. Zonnig en droog, al hangen er op sommige plaatsen wel wat wolken. Het is van noord naar zuid 22 tot 30 graden. Vanavond blijft het nog lang lekker en vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Bij de rechtbank in Utrecht staan honderden mensen die boos zijn om de vrijspraak in de verkrachtingszaak. Ze slaan op trommels en roepen leuzen. De zaak draait om een meisje van 17 dat na een avondje stappen een lift kreeg van twee mannen. Zij wilde seks en de rechter vindt dat het meisje duidelijker nee had moeten zeggen. Voor een liquidatie in een drugszaak 2 jaar geleden bij Vlissingen heeft de dader 27 jaar cel gekregen. Hij had al een strafblad en was net vrijgekomen in een andere zaak. Hij schoot van dichtbij iemand dood en een andere man raakte zwaar gewond. Hij moet nu ook €65.000 schadevergoeding betalen. In Iran is vandaag de uitvaart van de vroegere hoogste leider van het land, Ayatollah Khamenei. Volgens Iraanse media zijn in de stad Mashhad miljoenen mensen op de been. Ze staan met vlaggen en spandoeken op de wegen naar het gebouw waar Khamenei wordt bijgezet. Hij werd in februari gedood bij Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen. En de damherten in de Hoekse Waard onder Rotterdam mogen nog altijd niet worden afgeschoten, heeft de rechter bepaald. De provincie wil ze doden omdat ze schade zouden toebrengen aan de landbouw en gevaarlijk zijn in het verkeer. In het gebied ontsnapten ooit herten uit een hertenkamp. Ze hebben zich voortgeplant en nu leven er 40. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Vanavond blijft het ook nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. En morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool.

Zon, zee, strand en Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Vliegtuigpassagiers moeten boetes kunnen krijgen als ze zich misdragen, vindt het kabinet. Elke dag zijn er in ons land 2 of 3 incidenten en vaak speelt alcohol daarbij een grote rol. Minister Karremans heeft het over een zorgwekkende stijging. Volgens hem werken boetes afschrikwekkend. De Dolomina's hebben een demonstratie georganiseerd bij de rechtbank in Utrecht die 2 mannen vrijsprak voor verkrachting van een meisje van 17. Staan honderden mensen bij de rechtbank, vooral vrouwen. Het meisje zegt dat ze verkracht werd toen ze een lift kreeg van de mannen, maar de rechter vond het bewijs te mager. In het oosten van Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het gebeurde bij het spelen. Mensen hebben hem bij het meisje weggehaald, maar ze was al zo zwaar gewond dat ze overleed. De hond, een gespierde American Stafford, is naar een dierenasiel gebracht. En in heel Frankrijk zijn vanavond zeker 20.000 politieagenten op de been tijdens de WK-wedstrijd tegen Marokko. Alleen al in Parijs zijn het er 8.000, melden Franse media. Wordt rekening gehouden met de ongeregeldheden op plekken waar massaal naar de wedstrijd wordt gekeken. De winnaar gaat door naar de halve finale. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en rond de 25 graden. Vanavond blijft het nog lang lekker. En vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. En morgen weer zo'n mooie zomerdag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De Vierdaagse in Nijmegen gaat over anderhalve week ook door als het heet is. Het zei burgemeester Bruls op een persconferentie. Het wandelevenement is volgens hem op alles voorbereid. Zo zijn er extra waterpunten en kinderbadjes om af te koelen als het warm is. En ook kunnen de routes worden ingekort. Vliegmaatschappijen gaan de strijd aan met passagiers die dronken zijn en voor overlast zorgen. Het wangedrag moet ingedamd worden door het alcoholbeleid aan te passen op vluchten en vliegvelden. De vliegmaatschappijen willen geen verbod op alcohol, maar wel een evenwicht tussen veiligheid en gastvrijheid. De Arnhemse burgemeester Marcouche vraagt Marokkanen in zijn stad zich te gedragen als Marokko vanavond op het WK tegen Frankrijk speelt. Mocht Marokko de halve finale halen, gaat dan niet de hele nacht toeterend en racend de straat op, zegt hij. Marcouche wil geen herhaling van wat er zaterdag gebeurde na de winst op Canada. En in de Tour de France heeft Tadej Pogacar een flinke slag geslagen. Hij won met overmacht de zware Pyreneeënrit en veroverde ook het geel. Pogacar maakte het verschil op de berg Tourmalet en kwam met ruime voorsprong als eerste over de finish. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op bijna 2,5 minuut. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden en de komende dagen verandert er weinig. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.
6: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij sloopwerkzaamheden in Oosterhout is een ongeluk geweest. Een bouwvakker raakte zwaar gewond toen hij een zaag in zijn nek kreeg, meldt Omroep Brabant. Hij kreeg meteen eerste hulp en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het precies kon gebeuren. De Rotterdamse rechtbank heeft 13 boetes geschrapt voor de tol van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Je moet je voor de betaling aanmelden en dan wordt de tol elektronisch afgeschreven. Maar wie niet op tijd betaalt, krijgt een boete van €35. Bij 13 bestuurders ging dat mis. Ze kregen geen herinnering of werden meerdere keren beboet. In het oosten van Tsjechië staat een opslagplaats in brand van een schoenenmerk. Het historische gebouw heeft 10 verdiepingen en is voor een deel ingestort. Er zouden geen gewonden zijn. Het vuur wordt bestreden door honderden brandweermensen en zeker 75.000 paar schoenen zouden zijn verbrand. En wielrenner Tadej Pogacar had veel zin in de Pyreneeënrit die hij overtuigend won. Ik ging ervoor, want ik had niks te verliezen, zei hij na afloop. Hij pakte bijna 2,5 minuut op zijn grote rivaal Jonas Vingegaard, die tweede werd. Pogacar veroverde ook de gele trui en dat had hij vooraf niet gedacht. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden en de komende dagen verandert er weinig. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: know, you're one of my kind.
1: Smaakvol als een ijsje op het strand. Dit is de zomer van Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De KLM heeft in Denemarken een boete gekregen voor greenwashing. De luchtvaartmaatschappij zond er een reclamespotje uit, waarin werd gesuggereerd dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid tegenviel. Passagiers werden zo op het verkeerde been gezet en daarom moet de KLM nu 400.000 euro betalen. In China heeft een grote brand gewoed in een fabriek waar sportschoenen worden gemaakt. Het vuur is intussen onder controle, maar er zijn wel bijna 30 doden. De andere werknemers konden op tijd wegkomen. Chinese media melden dat enkele mensen zijn opgepakt die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de fabriek. In Weert bij Nijmegen is een bermbrand geblust dankzij snel ingrijpen van buurtbewoners. Ze zagen aan een dijk meters gras in brand staan en ze bedachten zich geen moment. Ze liepen heen en weer met watergevulde gieters om te blussen. En volgens Omroep Gelderland was de brand al uit voordat de brandweer kwam. En de Wimbledon-finale bij de vrouwen wordt een Tsjechisch onderrondje en gaat tussen Linda Noskova en Karolina Mukova. In de halve finale won Noskova van Marta Kosyuk uit Oekraïne. En Mukova was te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff. Voor allebei is het de eerste keer dat ze in de finale van Wimbledon staan. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen. Maar daarna schijnt overal de zon weer. En vannacht wordt het ongeveer 14 graden. En morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

In 1966 begonnen. 9 man sterk. Wat een band, zeg. Santana, oftewel 60 jaar lang zijn zij al hitgevoelig. En natuurlijk een welkome gast bij ons in deze heerlijke show. Lost and Found op deze heerlijke donderdagavond. Het is juli, het is vakantietijd. En we doen altijd wat bijzonders in de vakantietijd. Vanavond gaan we alleen maar lekkere platen draaien uit de 70's. Maar we gaan nog wel even schakelen met Richard aan de andere kant van Nederland. En ik heb zoveel mooie muziek. Wat dacht je van The Real Thing? Queen, The Motors, The Dizzy Man's Band. En deze Saturday Night in the Park.

Nou, ze hadden nog wel iets, deze sailor. Wat dacht je van A Glass of Champagne? La Cumbia. Girls, Girls, Girls. En natuurlijk de Traffic Jam. Ze zijn in 2014 zijn ze opgehouden met bestaan. En tot die tijd hebben zij zoveel mooie muziek gemaakt. In de 70s uiteraard. En de 70s, daar staat deze hele show tot aan 10 uur vanavond helemaal vol mee. Met zometeen Maggie May, Rod Stewart en Queen. Ik had het beloofd. De Fat Bottom Girls. Naar deze Can't Get By Without You van The Real.

En omdat het vakantietijd is, is het zo leuk om dan ook gewoon die heerlijke albumversies te draaien. Die je bijna nooit meer hoort op de radio. Dat is toch geweldig? Queen en de Fat Bottom Girls. Brengt die onze tijd op 5:30 in deze heerlijke donderdagavond op Ice Radio. En het is hoog tijd geworden.

0: tijd, want we zitten de hele uitzending, de hele show in de 70s. En ik kom uit bij 1970 bij iemand die dit jaar heeft aangekondigd dat hij helemaal niet meer gaat optreden. Dat hij niks meer gaat doen, dat hij lekker gaat genieten van zijn oude dag. Maar ja, waar hebben we dat nou meer gehoord? Want volgens mij is het een revival of revival of revival. Ik heb zijn laatste concert gezien. Wat was dat gaaf. En vanavond in Opa, kijk, ik vond op zolder Elton John. And take me to the pilot.
1: Opa, kijk, ik vond op zolder
2: 1970.
0: Ja.

We hebben het over de Players Association. En dat was een groep muzikanten uit New York. De met ketting. Onder... Ja. En dat gaan we zo meteen doen. Dat was een groep muzikanten uit New York. En die deden alles eigenlijk. Het waren een beetje studiomuzikanten. En onder andere, toeters. David Sanborn, jazzlegende. Wat dacht je van Michael Brecker? Nou, die gasten die kennen wel wat. En die hadden twee hitjes. Het ene hitje was een cover van Disco Inferno. En de andere was Turn the Music Up. En die hoorde je hier op Lost and Found op de donderdagavond. En daarvoor natuurlijk Elton John en Take Me to the Pilot. 9:05. Zometeen nog voor je Boney M. Cloud en de Doobie Brothers. Maar eerst gaan we naar 1978. De Motors zijn hier. En ze hebben het over hun eigen airport.

Ze kwamen uit Zuid-Afrika. Ja, zeker. En ja, dit was natuurlijk niet het origineel. Het origineel was van de Righteous Brothers. Uit 1975 hadden we ook kunnen draaien. Ah, heerlijk. Maar goed, ik vond hem wel eens even leuk om deze eens een keertje weer te draaien. Want ja, die hoor je ook bijna nooit meer op de radio. En dan horen ze thuis in Lost and Found en Gevonden Voorwerpen. Iedere maandag tussen 8 en 10. Over Gevonden Voorwerpen gesproken. Richard is even een avondje lekker aan het genieten van een paar leuke dingen.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldenbroek is gedemonstreerd voor de LHBTI-gemeenschap. Vanavond wordt daar het nieuwe, conservatieve college geïnstalleerd dat de regenboogvlag niet meer wil hijsen en het lokale LHBTI-beleid schrapt. Een protest waarbij Pride-vlaggen waren te zien verliep verder rustig. In een vijver in Drachten is een dode gevonden, meldt Omroep Friesland. Politie kan nog niet zeggen of het om de man gaat van 22 die al sinds zaterdagnacht wordt vermist. Hij is toen voor het laatst gezien in Drachten. Het is nog onduidelijk hoe het lichaam in het water is gekomen. Een rechtbank in Denemarken heeft een boete aan de KLM gegeven van 400.000 euro. De luchtvaartmaatschappij zou in een reclame gesuggereerd hebben dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid behoorlijk tegenviel. Dat heet greenwashing. Consumenten worden zo misleid. En voor de Noorse wielrenner Thorsten Tran is de Tour de France waarschijnlijk afgelopen. Hij heeft zijn rib gebroken toen hij vandaag hard ten val kwam. Hij reed toen nog in de gele leiderstrui die hij na de finish kwijtraakte aan Tadej Pogacar. Tran heeft de etappe wel uitgereden met de breuk. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: We gaan verder waar we gebleven waren, ja?
3: Stop maar. Begin maar helemaal opnieuw. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
0: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
7: Met nu.
0: Lost and Found.

lekker, lekker, lekker. Dat is de enige... Ja, dat zegt dat wel een beetje Veronica op de achtergrond. Maar het is wel de enige dame die een standbeeld krijgt terwijl ze nog leeft. Of in ieder geval, zij maakt nog mee dat, ja, dat zij niet in de verguisd wordt terwijl ze er niet meer in. Van ze is er dan gewoon en iedereen is er zo'n fan van Johnny Kaagman. Dit was Earth and Fire and the Love of Life. En daarvoor trapten we af met Eddie Howell en The Man from Manhattan. Het is 9:02. Dus hoog tijd voor het 9:03. En 1970 in dat jaar decennium zijn we gebleven. 2 uit 76, 1 uit 79. Chicago, If You Leave Me Now. Daarvoor Michael Jackson, It's the Falling in Love. En dit is die hele mooie. Ze woont inmiddels al een tijdje bij mij in het dorp. Nou, in de stad. En ik heb haar nog nooit gezien. Geweldig toch? Maggie McNeil. Uit 76. Terug naar de kust.

Ik lees hier net, Paulien was 9. Uit 1967. En dit kwam uit 76. Chicago en If You Leave Me Now. Nou ja, speciaal voor jullie dan deze. En daarvoor Chicago. Hoorde je Michael Jackson. It's the Falling in Love. En we trapten dit blokje van 3 jaar van Maggie McNeil. En terug naar de kust. Nu Sky High. Dit is Jigsaw.

Μαρία. It was

dag als je de grote encyclopedie erbij pakt, dan leer je nog eens wat, hè? Ik heb hier een aantal boeken staan in mijn studiootje. Ik doe helemaal niks met ChatGPT en al dat soort dingen. Nee, wij zoeken het nog gewoon tussen de platen door op uit de boeken. Baccara kwam uit Spanje. En ze deden een poging om Frans te praten. Dat is niet gelukt. Wat ze wel deden is, met deze plaat gingen ze meedoen aan een songfestival. Werden ze zevende. En dan denk je van, wie deed het dan in 1978 mee voor Nederland? Zal wel weer een...

het is echt zo'n heerlijke productie weer van Metropool Orkest samen met Harry van Hoof. En ze deden het toch wel heel erg goed. Nou ja, in ieder geval, die werd 13e, dus dat ging ook niet zo lekker. Wat wel fijn is dat we nog een paar van die mooie platen hier hebben tot aan 10 uur in Lost and Found. Visage komt dan voorbij met Fade to Grey. Ja, op de rand van de 70s, begin jaren 80. Nou, ik reken het goed. The Greg Kin Band, For You en Elvis Costello. Dat allemaal naar deze. Jay Ferguson en de albumversie van Thunder Island.

Tien over half tien in Lost and Found op de donderdagavond. En ja, zo hobbel je toch mooi even door de 70s heen met Hot Chocolate, So You Win Again, Jay Ferguson, Thunder Island. En deze heerlijke Visage en The Fade to Grey brengt bij ons de tijd op 10 minuten over half 10. We hebben nog een paar platen voordat het tijd is om weer de koelkast open te trekken voor de Files from the Fridge. Eddie Money is hier.

0: als je het zo zegt, we doen het voor niemand, dan is het ook zo leuk, hè? Dan zit ik hier alleen in mijn studio. Nee, ik doe het voor jou. Jij aan die andere kant van de radio. Jullie aan de andere kant van de radio. Waar je ook mee bezig bent, afwassen, gewoon lekker, weet ik veel, timmeren, schilderen, klussen. Alles kan. En we doen het voor jou. The Greg Kin Band and I did it for you.
1: The original. Dit is het origineel.
0: Natuurlijk, dit is het origineel van Bruce Springsteen. Ik had het net gezegd, hè.

Bruce Springsteen en I Did It For You uit 1973. En de Crack In Band had er een hele grote hit mee. Ja, zo is het. Even kijken, ik heb nog twee plaatjes. Twee of drie. Dan moet ik even kijken hoe ik uitkom met de tijd. Maar ik heb er al twee voor je. Zometeen de Little River Band en Lady in de albumversie. En McGinn, Clark en Hillman komt er nu aan met Don't You Ride Her Off. Ik wens je een heel fijn weekend. Tot komende maandag rond de klok van 8:30. Dan ben ik weer bij Richard voor een nieuwe aflevering van de Kettinglijst. En anders een heel fijn weekend.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een TBS'er heeft eind mei in een natuurgebied bij het Brabantse Herpen iemand doodgestoken, meldt de Telegraaf. Het slachtoffer was een voetbaltrainer die daar toevallig liep. De verdachte zou erg in de war zijn. Hij was op voorwaarden vrij en werd behandeld omdat hij eerder een andere willekeurige voorbijganger had neergestoken. Op een islamitische school in Amsterdam is sprake van wanbeheer, meldt de onderwijsinspectie. Het gaat om het Cornelius Haga Lyceum, waar het bestuur lange tijd heeft nagelaten om het onderwijs te verbeteren. En daardoor is de leskwaliteit op de school al jaren slecht en mogelijk stopt de financiering nu. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek. De nieuwe lokale politici werden buiten opgewacht door mensen in regenboogkleuren. En dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag. En beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. En het wordt steeds spannender op het WK voetbal, want rond dit moment begint in Boston de eerste kwartfinale. Frankrijk-Marokko. En die wedstrijd wordt natuurlijk ook goed bekeken door Nederlandse Marokkanen. Marokko moet het wel doen zonder goaltjesdief Ismaël Saibari. Hij is nog steeds geblesseerd. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen maximaal 30. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Zaandam is vanavond een dode gevonden en de politie denkt aan een slachtoffer van een verkeersongeluk. De politie had een burgernetmelding verstuurd om uit te kijken naar een auto met een gebroken voorruit. En de auto is intussen aangetroffen. Er heeft zich ook iemand bij de politie gemeld en die is aangehouden. Minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking maakt zich zorgen nu de strijd tussen Amerika en Iran weer is opgelaaid. Het betekent dat er geen schepen kunnen varen in de Straat van Hormuz, waardoor delen van Afrika en Azië in de problemen komen. Volgens Sjoerdsma leidt het tot meer honger en dus meer vluchtelingen. Het lange wachten is bijna voorbij, want vannacht verschijnt het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Er waren al een paar nummers uitgebracht, waaronder de single In the Stars en straks volgt de rest. Er doen ook andere grote artiesten mee op het album, zoals Paul McCartney en Robert Smith van The Cure. En terwijl het WK nog bezig is, zijn ook de eerste voorrondes voor Europees voetbal begonnen. Het Hongaarse Ferencváros heeft met 2-1 gewonnen van Vojvodina uit Servië in de voorronde van de Europa League. Volgende week is de return. De winnaar speelt in de volgende ronde tegen FC Twente. De verliezer moet een niveau lager tegen Ajax. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt. Later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Zaandam is vanavond een dode gevonden en de politie denkt aan een slachtoffer van een verkeersongeluk. De politie had een burgernetmelding verstuurd om uit te kijken naar een auto met een gebroken voorruit. En de auto is intussen aangetroffen. Er heeft zich ook iemand bij de politie gemeld en die is aangehouden. Minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking maakt zich zorgen nu de strijd tussen Amerika en Iran weer is opgelaaid. Het betekent dat er geen schepen kunnen varen in de Straat van Hormuz, waardoor delen van Afrika en Azië in de problemen komen. Volgens Sjoerdsma leidt het tot meer honger en dus meer vluchtelingen. Het lange wachten is bijna voorbij, want vannacht verschijnt het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Er waren al een paar nummers uitgebracht, waaronder de single In the Stars en straks volgt de rest. Er doen ook andere grote artiesten mee op het album, zoals Paul McCartney en Robert Smith van The Cure. En terwijl het WK nog bezig is, zijn ook de eerste voorrondes voor Europees voetbal begonnen. Het Hongaarse Ferencváros heeft met 2-1 gewonnen van Vojvodina uit Servië in de voorronde van de Europa League. Volgende week is de return. De winnaar speelt in de volgende ronde tegen FC Twente. De verliezer moet een niveau lager tegen Ajax. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt. Later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.
6: Stop. This one's called Nelly the Elephant.
7: To Bombay, a travelling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Zaandam is vanavond een dode gevonden en de politie denkt aan een slachtoffer van een verkeersongeluk. De politie had een burgernetmelding verstuurd om uit te kijken naar een auto met een gebroken voorruit. En de auto is intussen aangetroffen. Er heeft zich ook iemand bij de politie gemeld en die is aangehouden. Minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking maakt zich zorgen nu de strijd tussen Amerika en Iran weer is opgelaaid. Het betekent dat er geen schepen kunnen varen in de Straat van Hormuz, waardoor delen van Afrika en Azië in de problemen komen. Volgens Sjoerdsma leidt het tot meer honger en dus meer vluchtelingen. Het lange wachten is bijna voorbij, want vannacht verschijnt het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Er waren al een paar nummers uitgebracht, waaronder de single In the Stars en straks volgt de rest. Er doen ook andere grote artiesten mee op het album, zoals Paul McCartney en Robert Smith van The Cure. En terwijl het WK nog bezig is, zijn ook de eerste voorrondes voor Europees voetbal begonnen. Het Hongaarse Ferencváros heeft met 2-1 gewonnen van Vojvodina uit Servië in de voorronde van de Europa League. Volgende week is de return. De winnaar speelt in de volgende ronde tegen FC Twente. De verliezer moet een niveau lager tegen Ajax. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt, later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Zaandam is vanavond een dode gevonden en de politie denkt aan een slachtoffer van een verkeersongeluk. De politie had een burgernetmelding verstuurd om uit te kijken naar een auto met een gebroken voorruit. En de auto is intussen aangetroffen. Er heeft zich ook iemand bij de politie gemeld en die is aangehouden. Minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking maakt zich zorgen nu de strijd tussen Amerika en Iran weer is opgelaaid. Het betekent dat er geen schepen kunnen varen in de Straat van Hormuz, waardoor delen van Afrika en Azië in de problemen komen. Volgens Sjoerdsma leidt het tot meer honger en dus meer vluchtelingen. Het lange wachten is bijna voorbij, want vannacht verschijnt het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Er waren al een paar nummers uitgebracht, waaronder de single In the Stars en straks volgt de rest. Er doen ook andere grote artiesten mee op het album, zoals Paul McCartney en Robert Smith van The Cure. En terwijl het WK nog bezig is, zijn ook de eerste voorrondes voor Europees voetbal begonnen. Het Hongaarse Ferencváros heeft met 2-1 gewonnen van Vojvodina uit Servië in de voorronde van de Europa League. Volgende week is de return. De winnaar speelt in de volgende ronde tegen FC Twente. De verliezer moet een niveau lager tegen Ajax. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt. Later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.